0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
7: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
4: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
5: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
6: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
7: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael Vanille.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
8: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
8: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
8: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
8: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
8: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
10: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
10: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaree.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
14: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
12: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
16: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
14: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Dina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
22: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
22: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden. De hebel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskorpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
22: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
18: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzentoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
19: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
18: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
23: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
10: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
14: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
10: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
10: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
11: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
11: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
11: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
11: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
11: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
13: Het doel van de petitie was om een nieuw zwerfkattenbeleid op te starten.
15: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
24: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd
3: Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken

0: voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal...

0: al de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
1: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
2: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
3: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
4: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
8: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
7: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
8: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
14: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
15: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
7: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
17: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
13: Jullie gaan dat ook actief promoten?
17: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
7: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
19: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
20: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
21: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
22: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
13: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
22: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
13: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
22: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
7: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
14: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
7: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
1: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
3: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
13: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
13: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
4: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
9: Noordzee-regionieuws.
24: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Radio Noordzee.
13: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
13: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
13: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
28: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
29: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis
5: gratis koffie en taart namiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen nog het een en het ander.
6: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek, Ensor en de maskers.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
24: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
12: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
13: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
12: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
13: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
12: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
13: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
12: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
13: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
12: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
24: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glendan Groe.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
19: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
24: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
21: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
22: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
13: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
29: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
13: Wat zal dat concreet zijn dan?
29: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
13: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
29: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
13: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
29: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
26: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
24: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Rijvij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaake, Kugabaulier.
2: Ik ben David Nassus.
3: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
4: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
8: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
24: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
8: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
26: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
24: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
24: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
6: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
9: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
11: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
25: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
19: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
26: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
24: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
19: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
24: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
16: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
13: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
16: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waardoor dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
13: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
16: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
26: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Noordzee
24: Regio Nieuws. Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
8: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
13: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
13: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
0: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
17: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
13: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
24: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Radio Noordzee.
13: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
13: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
13: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
2: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
24: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
19: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
24: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
22: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
23: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
27: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
2: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld. Ja.
28: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
2: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
28: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
2: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
28: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
2: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
28: Bij

0: Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten. Dat zij uiteraard hier zullen repeteren. Maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
8: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
8: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
2: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
3: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
7: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
6: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
7: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
10: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
11: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelowerde speler ooit in Oostende.
12: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
13: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
14: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
7: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
14: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
14: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
17: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
19: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
20: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
14: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
14: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
14: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
25: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
25: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat, het zou, wat wij denken wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
25: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
25: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
25: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
7: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Noordzee Regionieuws.
7: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
13: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
7: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
4: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum.
1: Centrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
8: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
8: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
14: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
7: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
14: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
23: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed onderdeel de volksliedjes.
26: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe.
15: met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
13: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
16: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
16: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
16: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
24: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
26: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
27: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
28: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
14: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
7: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
14: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
14: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tangen.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
14: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
14: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpak waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
14: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
13: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
10: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
11: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
12: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
18: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
18: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat wij denken...

0: in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Ja, absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december

december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel, pardon, iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
3: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
3: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
5: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
6: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
7: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
8: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
15: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
16: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
18: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
17: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
18: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
17: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
18: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
3: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
17: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
17: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
5: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
6: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè?
23: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW-zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naast nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
17: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
17: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd €1,3 miljoen geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
24: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
17: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
24: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
17: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
24: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
17: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
24: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
17: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
24: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
17: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
17: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
17: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
14: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
17: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
17: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
14: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
17: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
14: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
16: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
18: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
20: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
20: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
20: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
3: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
20: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
3: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Eddy Grison.
26: Ik ben Hina Batti.
27: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regionieuws.
20: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
1: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
20: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
4: Je zit in de Nossebelk.
5: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
4: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
5: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
4: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
5: Het Oostends dialect.
4: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
5: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
4: Een breiningsche dunne knijker.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Wel, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
6: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
6: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
6: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
4: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daar een oplossing te bieden.
5: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
6: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
7: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Regionaal nieuws en info. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Antsiew.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW-zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
14: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
17: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
17: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
17: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat.

0: Mieke Geldhof.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
3: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
4: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
5: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
6: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nico Geldhof, u bent schepen bevoegd voor het kurszaal in Oostende. Het kurszaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
2: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
8: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
2: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
8: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het kurszaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Daar zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen, zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien, zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft.

0: om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne. Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
6: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
9: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
10: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
11: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
13: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
14: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
13: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Mirwaar van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
9: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
9: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
12: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
13: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
14: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
13: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
15: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
9: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
15: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
9: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
15: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Burkwani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
12: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
21: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
15: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
15: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
15: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
3: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de Dimensiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
9: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
3: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat wij denken zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
9: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
3: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
9: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
3: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
9: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
3: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
6: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeefleningen geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2. die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
8: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
9: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Regionieuws.
10: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt.
1: Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri de Maree.
17: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
15: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
9: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
15: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Dead at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
6: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
7: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
8: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
9: Dan moet er ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
11: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
10: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
14: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
14: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
14: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen. Nee.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hallo, I'm Dario Dirda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
10: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
10: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
20: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
21: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
22: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
22: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
22: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Philippe Monseweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
22: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
22: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
22: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regionieuws.
10: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid.

0: Ander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
3: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
4: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
5: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
8: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
8: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
8: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
8: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
8: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Bedankt.

0: voor het gesprek Mieke Geldhof.
1: Regionieuws.
0: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
10: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
10: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
9: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
10: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
5: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
9: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
5: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
5: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
12: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
13: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
14: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee-regionieuws.
0: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
21: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart school, school voor buiten onderwijs.
22: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
23: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
24: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
9: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
24: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
9: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
24: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
6: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
9: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
9: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
3: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
3: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
3: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
8: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
8: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
8: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
8: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
10: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
10: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
10: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
12: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
12: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
12: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
14: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart school, school voor buitenonderwijs.
15: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
16: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
17: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
17: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
18: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
8: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
18: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeer, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
3: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
4: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
5: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Hina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
28: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
6: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
28: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
6: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
28: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen. Nee.
9: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regio Nieuws.
6: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
12: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
14: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
15: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisal veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
16: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
21: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
8: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
21: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
8: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
21: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige

0: tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
1: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
9: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
9: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
4: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
4: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
4: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
4: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
4: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
7: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
8: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
10: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
10: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
10: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael Vanille.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor twee weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
12: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
5: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
11: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
16: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsbrasserie noemen.
17: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
18: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
5: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
18: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
12: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
4: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent en denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
22: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2
6: tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waardoor die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen. Nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
8: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
7: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
11: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
12: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
13: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
15: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
15: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
15: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
15: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
15: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Wandegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Venduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
12: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
21: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
22: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
23: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
23: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
23: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via ostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ier.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
24: Ettelgem in de Vrije Basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
24: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
26: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
27: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De komedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd €1,3 miljoen geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver.

0: en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
0: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
0: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze hitsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen

0: voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW-zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hallo, I'm Dario Durda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
0: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles: afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
8: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
11: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
12: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
12: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
12: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
12: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
12: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke. Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
0: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
16: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
18: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst. En ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
19: Liefst echte decors met alle figuren en decors die ik al zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
20: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd €1,3 miljoen geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
24: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
25: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
25: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waardoor dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
25: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
12: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
6: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
7: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
16: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Janssen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
21: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
22: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
15: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
15: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat wij denken zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
15: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
15: Ja, Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
15: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
16: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
18: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
19: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
23: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
6: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
6: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
6: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
7: Regionieuws.
0: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
9: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. burgemeester Romina van Horen.
4: Atlehem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Atlehem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Atlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Dagklapper.
11: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
20: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
21: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.

0: 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
0: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
7: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
10: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein.

0: De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
1: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
6: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
5: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri Dumaree.
12: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW-zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
5: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
5: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
3: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
16: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
17: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
18: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
4: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
11: Inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
5: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
11: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
5: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
11: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
5: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
11: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
5: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
11: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
13: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
19: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
21: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
21: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
5: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
21: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
5: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
21: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
23: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
24: Ettelgem in de Vrije Basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
5: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
24: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
8: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
9: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
10: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
3: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
19: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
19: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
11: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
12: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
15: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
15: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
16: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
18: Ik ben David Nassus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
24: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
5: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
24: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
5: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
24: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
16: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten.
3: Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
10: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
13: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
5: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
24: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
5: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
24: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
5: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
24: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
8: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
8: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
8: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
8: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
8: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de grote post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
10: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
10: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
13: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
14: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
15: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
16: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
17: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
10: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
17: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gael Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
20: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
22: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rond

0: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee. Radio.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
4: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
5: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
6: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
8: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie. Radio
9: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
11: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
10: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
9: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
8: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
11: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
8: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
11: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
11: We hebben de hasboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro. Ja.
9: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
17: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
8: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
17: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
8: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
17: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
8: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
17: Ja, absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
8: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
17: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
10: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
19: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
20: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
10: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
21: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
21: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
21: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
21: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
10: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
11: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
10: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
4: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
5: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
6: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
7: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
10: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
7: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
2: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
4: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
7: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
8: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
5: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
5: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serhuislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
1: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
5: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams, drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd, maar je moet wel bepaalde openbare ruimte waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
1: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
5: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
7: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
8: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
9: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
12: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
11: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
12: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
11: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
12: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
11: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
12: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
11: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
12: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
18: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
19: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst nog wolken, maar in de loop van de voormiddag en zeker deze namiddag heel wat opklaringen. Deze namiddag krijgen we ook veel zon. Maximaal aan de kust liggen rond de 26 graden bij een zwakke zuidoostelijke wind. Morgen woensdag wordt het wisselend bewolkt en na de middag kan het gaan regenen.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
20: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
11: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
11: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
20: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
11: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
20: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
24: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
11: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
24: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij

0: en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
5: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
6: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
7: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers.
1: Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de

0: kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
1: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Noordzee regionieuws.
0: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
1: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
8: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
8: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Dead at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
4: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
4: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
4: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
4: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
6: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Dat is, ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
7: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
8: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
9: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
11: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
11: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
11: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
11: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
11: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
16: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
9: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
13: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
17: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
18: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
19: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
19: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
19: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasha Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
7: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
8: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
7: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
4: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
5: Cultbiz is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
7: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
8: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
14: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
13: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
14: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
13: U ziet dat helemaal zitten?
14: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
13: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
14: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
13: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
14: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
8: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
8: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
15: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
16: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
13: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
13: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
18: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat wij hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
19: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
13: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
8: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
7: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
13: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
7: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
13: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
7: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
13: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
7: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
8: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
8: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
21: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
22: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt, na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
24: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
13: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
24: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken. En dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
13: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
24: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
13: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
24: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
13: bij scholen, verenigingen. Iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
24: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
8: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
13: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
13: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
13: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
4: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
5: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
7: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveil is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveil. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende.

0: namiddag om 5 uur kan je in het Kinipolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinipolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
2: U ziet dat helemaal zitten?
3: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
2: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
3: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
2: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
3: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
5: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
6: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
7: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
8: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
11: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
2: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
11: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
11: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
16: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
8: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
18: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
19: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
20: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
21: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt, na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
16: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
16: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
2: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
16: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
2: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
16: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
7: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
7: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
7: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
7: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
7: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
8: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
10: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
11: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
13: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
12: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
12: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
13: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
12: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
13: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
6: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
14: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
19: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
12: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
19: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
14: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
16: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterham.
20: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
12: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallen gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
12: U ziet dat helemaal zitten?
2: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
12: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
2: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
12: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
2: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
14: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
9: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
22: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt, na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
19: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
12: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
19: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
12: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
19: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Nieuws en info aan de kust.
24: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Dirk Matthijven.
27: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
28: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
30: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
12: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
30: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
12: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
30: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
12: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
30: We hebben de haastboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
5: En info aan de kust.
29: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
8: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
6: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
10: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
11: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
13: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitzendbureau.
1: Park Loket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
29: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
2: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
12: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
2: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
12: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
2: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
12: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
2: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
12: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
2: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nases.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meijer.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Dead at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de vrije basisschool, heilige familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
4: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
6: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
7: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
8: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet

0: aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Jook Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
10: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
11: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij, een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven, maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
13: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
13: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
13: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
18: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
18: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
18: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
4: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
5: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
6: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
8: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
8: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
9: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
8: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
9: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
8: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500. Nieuws en

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
8: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
8: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
8: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
8: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
8: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen. Wanneer ik daar kan staan, krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
11: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
10: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
12: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
12: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
14: Ik ben David Nases.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
17: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeer, noem maar op.
10: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
19: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
20: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
21: Dikwijls vergeten mensen dat tegelijkertijd
14: Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
17: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
6: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
6: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
6: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
6: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: We werken ook aan een brochure, die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
9: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
10: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
11: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
13: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
13: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
13: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
14: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
14: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
19: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
14: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
19: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
14: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
19: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
14: We hebben de haastboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Dead at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
15: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
19: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
15: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
19: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
15: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
19: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
15: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
19: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
15: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
19: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
21: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
22: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
23: Ik kwam als 15, 16-jarige naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd.
1: Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
19: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
19: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor...

0: Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
0: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
7: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
10: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
11: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
12: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. burgemeester Romina van Horen.
3: Atlehem in de vrije basisschool Heilige

0: familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
0: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
6: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
12: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
13: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
14: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
6: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
6: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
6: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
6: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
9: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
0: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
9: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
9: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
1: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
9: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
1: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
9: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serruis zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serruis.
21: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
22: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
23: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
24: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
5: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
5: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
5: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
5: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
5: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
9: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
10: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
11: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
12: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
13: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt, na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
14: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
14: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
14: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
0: Ik ben Michael van Ie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
17: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
17: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
4: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
5: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
6: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. staat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
9: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
7: U ziet dat helemaal zitten?
13: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
13: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën- en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
13: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
9: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
0: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee
9: Regionieuws. Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
15: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
7: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
15: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
7: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
15: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
17: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
18: Wat is de bedoeling om de mensen een keer
16: keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
18: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
9: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
8: Well, het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
9: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
8: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
9: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
8: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
9: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
8: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
9: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
4: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
5: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
6: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt, na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
19: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
21: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
21: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
21: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook

0: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
1: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
8: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
8: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
8: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werkzaamheden.

0: werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
1: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
4: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
5: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
6: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De komedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
8: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
0: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
8: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
4: U ziet dat helemaal zitten?
5: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
4: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
4: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
4: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
11: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
12: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
13: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
14: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
16: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
4: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
21: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
22: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt, na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
2: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
2: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
4: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
2: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
4: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
2: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
27: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
4: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
27: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat, het zou, wat wij denken wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
4: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
27: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
4: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
27: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
4: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
27: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
4: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
5: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
7: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
7: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom. En iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
7: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Regionieuws.
9: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor twee weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
9: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
16: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
8: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
16: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
5: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
7: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
8: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
9: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld inzake illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
10: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
11: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
11: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
4: U ziet dat helemaal zitten?
11: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
4: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
11: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
4: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
11: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
17: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
18: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
19: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
20: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
4: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
20: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
20: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder te zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit
2: is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
5: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
5: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
4: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
5: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
4: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
5: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
23: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
23: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
22: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
25: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
26: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
27: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
21: Regionaal nieuws,

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
3: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
2: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
3: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
2: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
3: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
2: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
3: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond door heel Oostende.
2: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
3: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.

0: Ik ben Stefan Tange.
1: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
2: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
7: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
6: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
7: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
6: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
7: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
4: Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
10: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
6: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
10: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethelhem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
11: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
12: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eigenlijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
13: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
8: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
8: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
15: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
8: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
20: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
21: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
22: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
6: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
22: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
6: U ziet dat helemaal zitten?
22: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
6: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
22: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
6: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
22: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
23: Ik ben Haris Brataneus.
24: Ik ben Christopher Meijer.
25: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
6: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
6: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
9: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
11: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
23: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
15: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphonse Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
6: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
15: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
6: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
15: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
6: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
15: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
15: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
25: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
16: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
6: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
16: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
6: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
16: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
6: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
16: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
6: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
16: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Regionaal nieuws en info.
13: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
6: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
19: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
6: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
19: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
6: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
19: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
24: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
26: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
27: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
3: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
3: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
15: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
9: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
11: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
21: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
10: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
11: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
12: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaak de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
12: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
17: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
12: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
17: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
12: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is.

0: voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
5: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
4: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
5: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
4: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
5: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
4: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
5: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
4: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
5: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
0: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
7: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
8: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
9: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws.

0: hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
5: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
5: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poek, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
12: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
13: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcel Oostende.
14: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
15: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt, na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
16: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
4: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
16: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
22: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
23: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Stadsversluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
4: U ziet dat helemaal zitten?
5: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
4: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
4: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Minne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
10: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
9: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
9: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende caféuitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8:00 vanavond voor Blue Heron, en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7:00 krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over de groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal Klas van de Grote Post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
4: Well, het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
4: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
4: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
4: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
11: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
10: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
12: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
12: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
12: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
12: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
12: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
10: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
18: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
10: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
17: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
19: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag in de ochtend nog wisselend bewolkt. Na de middag zou het kunnen gaan regenen. Het blijft wel aangenaam warm met temperaturen rond de 23 graden aan de kust en een matige zuidenwind.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
20: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
20: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
20: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
26: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
10: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
26: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
11: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
10: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
28: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
29: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
30: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Stadversluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
25: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
18: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
5: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
18: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
10: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd €1,3 miljoen geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Oren.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
9: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
3: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso al voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
9: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. En om 8 uur vanavond voor Blue Heron en dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis Oostende, Koningin Assietlaan 12, de toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 7 uur krijg je een duidelijk overzicht, praktische tips en onafhankelijk advies over groepsaankopen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal en dat in zaal klas van de grote post. Tot zover deze dagklapper. Graag tot morgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
5: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
4: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
5: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
5: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
7: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
8: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
9: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
10: We werken ook

0: Radio Noordzee Nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
0: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken. En dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
0: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
0: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
0: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
6: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
7: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
8: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure, die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
10: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
10: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest en daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
15: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
17: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
18: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
20: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
20: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
20: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
20: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
20: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
20: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
20: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
21: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
22: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
23: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
10: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
10: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
10: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
2: Well, het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
8: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
2: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
8: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
2: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
2: We hebben de hasboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Langstraat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
8: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
8: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
8: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
8: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
11: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
12: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
13: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
14: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor twee weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
18: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
21: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
22: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
23: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
8: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
23: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanessa de Meij heeft gisteravond de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Oostende. De bekende café-uitbaatster van de Manuscript in de Lange Straat zetelt voor Vooruit Plus en was eerder al gemeenteraadslid. Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: We werken ook aan een brochure, die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
4: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
5: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
6: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
24: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
24: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
24: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
24: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
9: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
24: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
7: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
20: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Skeeters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
23: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
9: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
23: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
9: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
23: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
20: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regionieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
8: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
2: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
8: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
2: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen naar je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Dat geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
2: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
23: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
11: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
2: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
14: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel. Dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
15: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Jullie

0: gespecialiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
1: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
0: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
1: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt, maar wat wij denken dat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
0: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
1: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
0: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
1: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
0: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
1: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Filip Monsenweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
2: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
2: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
10: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
11: Ja, waar Rosita woont,

0: De appartementsblok is de nieuwe stad in Oostende en het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
6: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
6: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
7: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
9: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
10: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
11: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op.
5: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxime Dong, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
12: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zou dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
12: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
12: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
12: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
5: Bedankt voor het gesprek, Maxime Dong.
1: Nieuws en info aan de kust.
16: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
6: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
6: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
6: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
17: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
18: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
19: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré-vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
20: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
5: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
11: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphonse Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in?
11: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
11: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
11: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
5: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
11: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op.
5: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd €1,3 miljoen geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat is zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
25: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
26: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Fare Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
27: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
0: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
0: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
0: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
0: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
0: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldhof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Daar zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
6: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
9: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
10: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
12: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Atlehem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Atlehem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Atlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
13: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
5: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
13: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Voor een grote actie op het strand in het kader van Rij Vij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kursaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
3: U ziet dat helemaal zitten?
7: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
7: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
7: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
5: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
16: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
27: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
18: We werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
18: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
11: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
11: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
11: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
5: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
13: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
5: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
0: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
4: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
6: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuwe, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
8: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
13: Want het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
13: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
13: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
13: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
10: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
10: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
10: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
10: Ja, Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
10: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
5: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag.

0: Voor cultuur, Stefan Reinaert.
1: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
4: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
5: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
7: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
0: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
7: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
7: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Nina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveil is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is, het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
5: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
10: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
11: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
12: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is van Land gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
12: U ziet dat helemaal zitten?
13: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
12: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
13: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
12: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
13: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
20: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
21: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
22: Ik kwam als 15, 16-jarige naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
9: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
12: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
12: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
12: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
2: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
12: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
2: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
12: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
2: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
3: Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
6: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
7: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
16: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
23: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, dat de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
24: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
12: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
24: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
12: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
24: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
12: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
24: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
12: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
24: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
25: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
12: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
12: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
25: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
12: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
25: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ettelgem in de Vrije Basisschool, hele familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
12: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
19: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
20: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
21: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
11: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
26: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
27: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
28: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
29: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die 2 bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die 3 een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
12: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
29: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
12: U ziet dat helemaal zitten?
29: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
12: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
29: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
12: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
29: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
12: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
9: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
12: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
9: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert.
2: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
2: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
4: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
5: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
7: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
7: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
8: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
7: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Dat geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
7: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
9: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd €1,3 miljoen geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
14: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
8: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
14: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat wij denken het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
8: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
14: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is, als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
8: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
14: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
8: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
14: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
9: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het

0: zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
0: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
4: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
5: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Curaçao naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
7: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de Westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
9: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
6: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
9: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat raad.

0: keer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Bethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
7: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
6: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
9: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
10: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
11: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
7: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via ostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: U ziet dat helemaal zitten?
3: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
2: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
3: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
2: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
3: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
6: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
6: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
4: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
14: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
15: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
16: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
17: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
2: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
0: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
0: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
2: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
8: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
2: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
8: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
2: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
2: We hebben de haastboetes verhoogd tot 500 euro. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot 500 euro.
0: Nieuws en info. Noordzee Regionieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
5: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
8: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
5: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
8: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
5: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen die mensen hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
8: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
5: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
8: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
5: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
8: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
10: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
11: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
12: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré-vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
13: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor twee weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
21: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
22: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
23: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
24: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
8: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
24: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Wel, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
14: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
14: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
4: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
5: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
6: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
12: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
12: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
12: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
12: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
8: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
8: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
2: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
8: Het Wielingenbad in Venduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijen.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Minne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
24: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
8: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
24: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
8: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
24: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
4: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
4: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
4: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
4: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
6: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
7: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
8: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via toerisme voor autisme de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
10: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
10: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken. En dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
10: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen die echt blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
10: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
10: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
15: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
16: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
17: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
18: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
18: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aan.

0: d'être beau.
1: Noordzee Regio News.
2: Voor een grote actie op het strand in het kader van Reveille is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Reveille. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
2: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. Drie zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
5: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
7: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
8: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
9: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluis

0: Centrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Een van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen, zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
3: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd €1,3 miljoen geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Nie
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
8: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
8: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
7: U ziet dat helemaal zitten?
8: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
7: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
8: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
7: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
8: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
3: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
6: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
7: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
8: Er is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
10: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
10: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
10: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot dat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
10: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd €1,3 miljoen geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
16: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
17: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
13: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
13: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
13: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
13: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
13: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldhof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
18: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
18: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
18: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen er nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
19: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
4: Ethlehem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ethlehem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
4: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ethlehem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Wel, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee regionieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
3: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
6: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
8: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
11: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
12: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure, die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
4: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
4: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
14: Ik ben David Nases.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse politie controleerde afgelopen weekend 131 chauffeurs. Eén van hen werd betrapt op druggebruik en verloor zijn rijbewijs voor 2 weken. Verder werden nog 7 PV's en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, gsm'en achter het stuur en niet ingeschreven of niet gekeurde wagens. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ons, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
1: Het Wielingenbad in Wenduinen opent opnieuw de deuren. De voorbije maanden werd het zwembad grondig gerenoveerd met bijzondere aandacht voor energiezuinigheid. Tegelijk werden de openingsuren uitgebreid, zodat zwemmers voortaan 21 uur per week extra gebruik kunnen maken van het zwembad. In het vernieuwde Wielingenbad werd 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. De bedeling van de GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak gekregen hebben. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
14: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
17: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
10: Well, het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
10: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld tussen Ruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
10: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, tot we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
10: We hebben de hasboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. Ook voor de begeleiding van de bezoekers en het weghalen van de lichtjes worden vrijwilligers ingezet. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
18: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
18: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
18: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is, als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
18: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
18: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
3: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Dit is Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
22: De bedeling van GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Dat is te wijten aan een technisch probleem. De GFT-ophaling in bepaalde wijken wordt uitgesteld totdat de inwoners hun bak hebben gekregen. Het gaat om Stenen, Konterdam, Mariakerke, Bad en het centrum. Als de bakken wel geleverd zijn, zal de ophaling wel georganiseerd worden vanaf woensdag. Ook de bedeling van de bakken voor appartementen vanaf 10 woningen loopt vertraging op. Die zouden tegen eind oktober moeten geleverd zijn. Er vond in Oostende opnieuw een shopactie plaats. Daarbij controleerden de politie, het FAVV, de RVA en de RSZ onaangekondigd handelszaken. Dit keer ging het om een kleinschalige actie naar de horeca op basis van klachten. 3 zaken werden gecontroleerd. Er werden overtredingen vastgesteld in zaken illegale tewerkstelling, het niet aanmelden van werknemers en inbreuken tegen de voedselveiligheid. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en ontvangt binnenkort een groep kinderen om dat te testen. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert.
9: We werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
22: Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Marquet aan de kar trekt. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
24: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
25: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
26: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVG Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management. Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
20: Noordzee Regio Nieuws.
22: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van €70.000. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
4: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
4: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
22: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School Zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
12: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
3: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
12: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch

0: innen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
6: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
7: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
0: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen

0: zitten voor de appelterre. Je hoort Robbie dazen.
1: Het is thuis, dus het weer, mogen weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
0: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
2: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat beste is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
4: U ziet dat helemaal zitten?
5: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
4: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
5: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
4: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
5: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van €70.000. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
5: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermessen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
5: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zou dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
0: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerke lanceerde School zonder pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
11: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
12: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
13: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
14: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
16: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
4: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
16: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
16: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
8: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
7: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
8: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
7: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
8: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
7: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
8: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert €21.000. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
10: Het is thuis, dus we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
11: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
13: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
14: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
15: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
7: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
15: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt. Maar wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
7: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
15: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben. Ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
7: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
15: Ja, Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
7: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
15: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
7: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
7: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro... Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
16: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
7: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
16: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
7: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaré.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
21: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
21: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
7: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
21: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
7: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
21: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
3: Ettelgem in de Vrije Basisschool, Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
3: Ja, dus de 3 andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat traagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
5: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
6: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert €21.000. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
7: Het is thuis, dus het gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
7: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van €70.000. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerke lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
13: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
15: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
13: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
13: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
13: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
8: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelingen vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Horen.
3: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
8: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
8: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Noordzee regionieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVRO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
7: Het is thuis, dus het gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
20: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
22: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
23: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
4: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
8: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
4: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
8: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
4: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
8: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
4: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerke lanceerde School Zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
9: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
9: Ja, inderdaad. Dus de keuken, dat is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
9: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
9: Ja, absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
3: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
9: Ja, alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
1: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren.

0: studenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen...

0: bij Konterdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
2: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
4: Het is thuis, dus het gaat weer, mogen weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
2: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
5: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg zet het project High Five verder in de vrije basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
3: Ettelgem in de vrije basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
7: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
3: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun taak te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Poret.
9: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat

0: Die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
0: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
2: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerke lanceerde School zonder pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
6: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
7: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
8: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Noordzee Regionieuws.
2: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
0: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
0: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
1: U ziet dat helemaal zitten?
0: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
0: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
0: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
12: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert €21.000. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
2: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
14: Het is thuis, dus het gaat weer, we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
2: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
15: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
2: dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
17: Bart Tomlijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
18: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
19: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
13: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
1: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
13: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
1: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
13: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
9: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van €70.000. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
0: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermessen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
0: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School Zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombie, hoe zit dat in elkaar?
10: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
10: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
1: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
10: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte, waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
1: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
10: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
3: Regionieuws.
2: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas-instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
6: Ja, inderdaad. We hebben een op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
1: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
6: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
1: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
6: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Maar mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van, ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
1: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
6: Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in. Omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is. Om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond. Door heel Oostende.
1: Bij scholen, verenigingen, iedereen kan eigenlijk die keuken aanvragen.
6: Ja. Alle Oostendse verenigingen, organisaties, woonzorgcentra kunnen de keuken aanvragen bij Stad Oostende. En dan kijken we voor de datum te kiezen wanneer ik daar kan staan. Krijg je de nodige uitleg om het spel te spelen ook.
2: Bedankt voor het gesprek, Mieke Geldhof.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
7: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
24: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
25: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije 1,5 jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert €21.000. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
2: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
8: Het is thuis, dus het gaat weer, we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
2: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
8: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat beste is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
11: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
26: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
27: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van €70.000. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
0: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
0: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zou dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerke lanceerde School zonder pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
18: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
19: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
20: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg zet het project High Five verder in de Vrije Basisschool in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen.
22: Ettelgem in de Vrije Basisschool Heilige Familie te werk. En we gaan vandaag, zijn we eigenlijk gestart met de nieuwe editie daarvan. We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen. Omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving. En we willen dat belonen met het project High Five.
1: De school in Ettelgem is de laatste die aan de beurt komt. Alle scholen zijn geweest dan?
22: Ja, dus de drie andere scholen zijn allemaal aan de beurt geweest. En daar is toch wel een positieve evaluatie van het project geweest. Kinderen zijn effectief gemotiveerd om hun tag te kunnen scannen, om een beloning op die manier te hebben en motiveren ook mee hun ouders of grootouders om dat draagverkeer te nemen. En we zien ook de evolutie graag in Ettelgem tegemoet, waar er sowieso heel wat infrastructuurwerken zijn om een veiligere schoolomgeving te creëren. En we willen dit project ook daar graag nu van kracht laten zijn en zijn benieuwd naar de resultaten.
9: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
3: Het is thuis, dus het gaat weer, mag weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
4: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
8: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
8: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
8: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
8: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
8: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
2: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg organiseert een bijzondere veiling van eigen materiaal, burgemeester Romina van Hoorn.
8: Ja, het is zo dat wij toch ook als stadsbestuur en OCME-bestuur heel wat oudere materialen hebben of materialen vinden langs onze openbare wegen of eigenlijk ja, bepaalde zaken gaan innoveren. En vandaar dat wij eigenlijk nu een oproep gedaan hebben bij alle stedelijke diensten om eens te gaan verzamelen van ja, welke materialen kunnen er eventueel niet meer gebruikt worden en toch openbaar verkocht worden in plaats van zomaar weggegooid worden. En dat zijn een 80-tal verkoopdossiers die wij nu aanbieden via een online veiling.
3: Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal bij?
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas-instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende, waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een uitbreiding van het alcoholverbod in Oostende. Burgemeester John Crombé, hoe zit dat in elkaar?
9: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
3: Het probleem verplaatst zich en die nieuwe zones zitten daar nu ook in.
9: Ja, maar het is meer dan zich verplaatsen. Ik denk op een aantal van de plaatsen dat we het nu doen, was het er al. Maar bijvoorbeeld de Serruislaan van het Marie-Joséplein, dat is inderdaad een verplaatsing die duidelijk is geweest, ja.
3: U zegt, we nemen die openbare ruimte terug.
9: Ik vind dat we moeten die openbare ruimte terugnemen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Parken worden gesweept met hondenteams. Drugdealers worden geweerd. Daarmee zijn ze niet weg. Ik heb dat altijd gezegd. Maar je moet wel bepaalde openbare ruimte waar je kinderen en je jongeren komen of mensen gewoon de hond willen uitlaten, terugpakken. Het geldt ook met het alcoholverbod, wat dat op sommige plekken voor een zelfstandige onmogelijk was om zijn terras uit te baten. En dus altijd maatregelen tot nader order, totdat we zien dat het onder controle is en dan proberen we dat te lossen en te normaliseren.
3: Mensen die dat overtreden riskeren ook hogere boetes. Hoe zit dat dan concreet in elkaar?
9: We hebben de haastboetes verhoogd tot €500. Dat is natuurlijk niet onmiddellijk als je het niet weet en de eerste keer, de politie spreekt mensen aan, maar als mensen systematisch en herhaaldelijk dat toch blijven doen, riskeren ze tot €500.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
11: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
12: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert €21.000. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
1: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
13: Het is thuis, dus het gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
1: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
13: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In verschillende woonzorgcentra in Oostende is er een dementiekeuken. Mensen kunnen dat uitproberen. Het is een idee van Mieke Geldhof, coördinator mantelzorg bij de stad Oostende. Mieke, ja, die dementiekeuken is gerealiseerd. Ze staat in woonzorgcentra. U hebt er al een aantal keer mee gewerkt.
14: Ja, inderdaad. We hebben op Zilver aan Zeebeurs 2 weken geleden de dementiekeuken een hele dag gespeeld. Letterlijk een hele dag gespeeld, ja.
3: Het begint onschuldig. De mensen moeten een aantal dingen wegzetten in de kast en ze dan terughalen. En dat lukt niet.
14: Ja, inderdaad. Dus de keuken is een belevingskeuken waar je eventjes te maken krijgt met wat het zou zijn als je dementie zou hebben. En het is inderdaad een spel waar je dingen moet wegsteken en dan krijg je de beleving van dementie eigenlijk over je heen.
3: U hebt dat nu een aantal keren, tientallen keren gespeeld met mensen. Wat zijn hun reacties als ze niet de juiste dingen vinden in de kast?
14: Goh, dat loopt heel uiteen. Ze blijven zoeken. Mensen, ja, blijven zoeken. Ik heb die boter daar gezet. Ze worden ook boos. Jij staat ernaast. Ja, ze beschuldigen je. Ja, maar je hebt dat weggestoken. En dan zeg ik van ja, nee, ik kan hier gewoon blijven staan. En wat dat eigenlijk ook zo is als mensen dementie hebben, ze beschuldigen hun partner soms van ja, nee, dat is geen waar. Er is wat frustratie ook tussen mensen. Ook in het spel zelf is er frustratie. Als je zeker bent dat je daar iets gezet hebt en het is plots weg of veranderd door een ander item, werkt dat frustratie op, ja.
3: Het is zeer goed dat deze keuken nu gaat reizen.
14: Ja. Absoluut. Oostende is een dementievriendelijke stad. En dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie. En die keuken reist rond, door heel Oostende.
3: Bij scholen.